U luister weer eens na die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Vandag se studie is uit Handelinge 20 van vers 1 en die titel is Van Macedonië tot Efese. Vir vandag se studie hier is Dr. Johan van Skalkwyk.